0: the boys man
1: me se so fa pankro no a omuti ofie kwanso mankranzo adu jama ofie kwanso ofinzo ofie kwanso na hwe nipa dom eti ofie kwanso the boys man one fear and two a obi antimi fear and two ofie kwanso ye tiemawu